0: Een speciale avond in een mooie mijlpaal. De wedstrijd tegen Servië eindigde uiteindelijk in 2-1 voor Oranje. Het weer, het is droog. In het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden. Overdag is het eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: When I was 6 years old, I broke my leg

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 6 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flávio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: anders van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
4: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
3: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmijners scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
5: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
3: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Plaatselijk komt dichte mist voor op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Knopend Empel en Waardenburg 9 kilometer file. 20 minuten vertraging door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam. Een 20 minuten vertraging tussen Breda Noord en Knopend Klaverpolder. En op de A58 Breda Eindhoven een kwartier vertraging tussen Tilburg en Broergestel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van echt.

0: ik was even vergeten hoe het voelde om heel vroeg je nest uit te moeten. En ik moet eerlijk bekennen, het voelt hartstikke lekker. Hadden wij muziek van The Drifters en You're More Than a Number in My Little Red Book.
1: Op je werk, thuis of onderweg.
2: Je luistert naar Radio Horizon.

Ja, ik sprak mijn buurman, die is leraar. En die vertelde dat het volgende week alweer herfstvakantie is. Hadden wij Schoolgirl van Steve Forbert. In zijn beginjaren werd hij algemeen door muziekcritici beschouwd als de nieuwe en zelfs beter zingende Bob Dylan. Maar goed, dat laat ik even in het midden. Maar diezelfde bekendheid verwierf Steve Forbert echter bij lange na niet. Een goedemorgen. Ter zake. Het is maandag 5 oktober. We zijn begonnen aan een spiksplinter nieuwe werkweek. En normaal luistert u natuurlijk naar het ochtendprogramma Simpel Simons. Maar Rolf is er even een aantal weekjes niet. En daarom gaan wij proberen om dit programma voor hem waar te nemen. En we hebben er hartstikke veel zin in. Ik hoop u ook. Dit zijn de Fine Young Cannibals.

de maandag altijd een beetje een moeilijke dag naar een heel gezellig weekend. Tenminste, ik hoop dat u een heel gezellig weekend heeft gehad. Er zijn een heleboel platen gemaakt trouwens over maandag. Denk bijvoorbeeld aan Bob Geldof met I Don't Like Mondays met de Boomtown Rats. Maar dit waren dus de Bengals met A Manic Monday en I Don't Like Mondays. Misschien krijgen we volgende week weer een herkansing dan. Hè? De maximumsnelheid op de Gelderopseweg in Hezen. Op het gedeelte buiten de bebouwde kom gaat binnen 2 weken omlaag naar 60 km per uur. Dat meldt de gemeente Hezen-Leende. De gemeente vraagt weggebruikers goed op de nieuwe verkeersborden te letten. En met de lagere snelheid wil de gemeente zorgen voor meer rust, beter overzicht en meer veiligheid op de weg. Dus dat allemaal over 2 weken, maar hou er even rekening mee, hè, want je rijdt ongemerkt toch soms een klein beetje te hard.

was met Ride Like the Wind. Ja, hoe was het om kind te zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog? Daarover gaat een kindercollege op vrijdag 30 oktober in bibliotheek Budel. Kinderen ontdekken er hoe leeftijdsgenoten in oorlogstijd leefden, speelden en moesten schuilen. Later meer daarover.

Het kindercollege dus vrijdag 30 oktober in bibliotheek Budel. En tijdens het kindercollege neemt Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historicus, de deelnemers mee naar de jaren 1940-1945. En aan de hand van dagboeken, filmpjes en verhalen vertelt ze hoe de oorlog het leven van kinderen in Brabant, de Kempen en de rest van Nederland veranderde. De deelnemers wordt gevraagd hun bibliotheekpas mee te nemen. En daarna kunnen ze na afloop meteen een boek lenen, ook over de Tweede Wereldoorlog.

probeert eigenlijk te zeggen dat een man en een vrouw elkaar niet kunnen begrijpen omdat we een man en een vrouw zijn. En als we daadwerkelijk elkaars rollen zouden kunnen verwisselen, als we daadwerkelijk even in elkaars schoenen zouden kunnen staan, denk ik dat we allebei erg verrast zouden zijn. Daar gaat het eigenlijk zo'n beetje over, hè? Wat een verhaal op maandagochtend. Hadden wij Kate Bush met Running Up That Hill. Simple Simons, anders dan dat je gewend bent. Wij doen het op onze eigen wijze manier. Maar we proberen er toch iets leuks van te maken tot een uurtje of negen. Dit is Matthew Wilder en Break My...

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File met veel vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintalp en Waardenburg, 12 kilometer. En de vertraging is meer dan een half uur door pechgeval, maar de weg is weer vrij. Op de A27 bij Gorinchem, 10 minuten vertraging bij de brug bij Gorinchem. En verder allemaal doorsnee dagelijkse files, zoals op de A58 Breda Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot, 7 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

single werd uitgebracht in de herfst van 2010, zo'n beetje rond deze tijd, maar dan in 2010. En in de videoclip portretteert Michael Bublé, of liever persifleert hij een aantal beroemde Hollywood muzieksterren. Moet je maar eens terugkijken, mocht je het interessant vinden. Uit het grote jongerenonderzoek 2026 van Mediahuis en Mediatest blijkt dat de jongeren tussen de 15 en 35 jaar steeds meer behoefte hebben aan rust en minder digitale prikkels. Tegelijkertijd brengen jongeren gemiddeld 5,3 uur per dag door op hun mobiele telefoon. Een Kempen vroeg in Valkenswaard naar het telefoongebruik en social media gebruik van jongeren. En uit het onderzoek blijkt dat 39% van de jongeren vindt dat het beter was geweest als social media nooit was uitgevonden. Een Kempen ging dus in Valkenswaard de straat op en vroeg aan jongeren hoe zij zelf omgaan met social media en hun telefoongebruik. Je kunt het terugzien op Een Kempen, ook via YouTube, maar ook via onze website. Dit is ABBA en One of Us.

0: uit de periode dat het volgens mij tussen de ABBA-leden ook niet helemaal lekker liep. De tekst gaat over een vrouw die een mislukte relatie probeert te redden. Hadden wij ABBA en One of Us.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

Ja, en hoe heette die ook alweer? Oh ja, dat was hem inderdaad. Cheek, een echte floor filler was dat in die tijd. Het is om en nabij 15 minuten voor 8 geworden. Met de start van de oktobermaand is de finale maand van het NK tegelwippen ingegaan. En ook dit jaar is er weer een flinke hoeveelheid tegels vervangen door groen. In de gemeentelijke competitie bij de categorie kleine gemeente bezet Kranendonk met 15.110 tegels momenteel de vijfde plaats. En de eerstvolgende gemeente uit de Kempen is Bladel op plek 17 met 12.701 tegels. De nationale tegelteller loopt ondertussen nog wel door richting de 25 miljoen tegels. En iedereen kan helpen om die mijlpaal te bereiken. Van één tegel uit de voortuin tot een complete tuinrenovatie. En gewipte tegels kunnen tot en met 31 oktober worden aangemeld via de website van het NK Tegelwippen. En hier is ook de actuele tegelstand online te volgen.

dan toch nog even één ding over het tegelwippen. Je kunt dus de actuele tegelstand online volgen via de website van het NK Tegelwippen. En wie de 25 miljoenste tegel wipt en deze officieel aanmeldt, die maakt kans op een gouden tuinkabouter en een tuinbon van 100 euro.

Rapid Eye Movement, R.E.M. en Losing My Religion. Zometeen het allerlaatste weer nieuws en verkeer hier op deze vroege maandagochtend vanuit de studio in Marhezen. Ja, en het weer, als we vooruitkijken, nog even nog tot en met dinsdag. Dan hebben we nog te maken met een soort van Indian Summer. Een nazomer, oftewel een oude wijvenzomer. En die tekst, die uitspraak ken ik van Kees Wouters uit Kasteren. Hey, zometeen meer in Simpel Simons.

0: bezoekers aan het juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
2: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
6: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
6: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
10: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studiesgeld volledig hebben afbetaald. En dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
9: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
11: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
9: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een half uur vertraging op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 5 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer langzaam rijden. Een ongeluk op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens tussen Steenbergen en Hoogrijden 10 kilometer via de 3 kwartier vertraging. Waarschijnlijk is om 8:30 de linkerrijstrook weer vrij. En een half uur vertraging op de A27 Breda-Gorkum tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorkum 15 kilometer file. En er staat een file op de N322 Nieuwe Dijkzaltbommel bij Rossum 2 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Radio Horizon.
0: Dit
3: meter van echt.

Het nummer was een onderdeel van de soundtrack behorende bij de film Xanadu uit 1980. En deze soundtrack bestond uit een LP die aan één zijde was gewijd aan diverse artiesten, onder meer Cliff Richard. En op de andere zijde, die werd uiteindelijk helemaal volgespeeld door het Electric Light Orchestra samen met Olivia Newton-John. Een bijzonder goedemorgen, welkom terug bij Simple Simons. Ah, we gaan een hele mooie maandag tegemoet.

letterlijk en figuurlijk de meest kleurrijke band die wij kennen in Nederland hadden wij Sommieux. En je hoorde de meest recente. Ja, de kinderboekenweek die is begonnen op 30 september. Die duurt nog tot en met 11 oktober. Het thema is spot aan. We gaan de planken op. En tijdens deze week staat alles in het teken van optreden. Theater, zang en ook dans. En ook Bibliotheek Budel organiseert diverse activiteiten voor kinderen. En wilt u daar meer over weten? Bezoek even de website. Er is een heleboel te beleven. Liedje wat je niet al te vaak meer hoort op de radio. Beetje jammer ook eigenlijk wel. Dit is Blur en het verhaal over girls.

0: Engelse rockband Blur en Jorde Girls and Boys. We gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda. En Hans en ik, we gaan er samen een hele mooie lange horizondag van maken. Goedemorgen Hans.
1: Horizon Agenda.
2: Het theaterseizoen in de Smeltkroes begint dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk, maar dan wel meteen met een voor maar hezen omgeving onbekende naam. En dat is Nathalie Baartman. De Twentse Nathalie Baartman werd na haar niet afgemaakte studies psychologie en filosofie dramatherapeut in de psychiatrie. Maar zo zegt ze, aangezien ik beter tot mijn recht kwam als clown dan een volwaardig behandelaar, stapte ik over op het maken van cabaret. Dat die zelfreflectie juist was, werd bewezen toen ze na haar opleiding aan de Koningstheateracademie in Den Bosch in 2004 de persoonlijkheidsprijs won op prestigieuze cabaretten. Haar stijl wordt omschreven als eigenzinnig, met veel zelfspot en absurdistische op een Wim van Helsen-achtige manier. In de tentoonstelling Deer staat een treinreis naar Bern voor een jodelcursus met haar 12-jarige dochter centraal, dat uiteindelijk gaat over alles wat haar dierbaar is en wat haar deert. De voorstelling Deer is komende zaterdag 10 oktober in de Smeltkroes en kaartjes kunnen online besteld worden via acradesmeltkroes.nl. Die voorstelling begint om 8:30. Valkenswaard krijgt er een 6e Vitality Club bij en daarmee is Valkenswaard de gemeente met de meeste Vitality Clubs van Nederland. De Vitality Club is een initiatief van bewoners uit de wijk. Deelnemers komen wekelijks samen buiten voor oefeningen gericht op conditie, kracht en balans. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. De eerste bijeenkomst van de Vitality Club is op donderdag 8 oktober van 10 tot 11 in het Van Bestpark. Deelname kost €1 per keer en aanmelden is niet nodig. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of handige spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in maten van 74 tot 176, speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
3: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
4: Radio Horizon.
5: Radio Horizon.

een beetje nazomer, hè? Vandaag en ook morgen nog. En dan gaat de temperatuur ook weer wat naar beneden en dan nemen de regenkansen weer toe. Hadden wij Jonas Blue en Melf en Edge of Desire. De gemeente Asten en Valkenswaard zijn blij met de veiling van de vakantieparken van Peter Gillis. Op Prinsmeer in Ommel, dat onder de gemeente Asten valt, en de Brugse Heide in Valkenswaard. Afgelopen donderdag bracht het samen 23,75 miljoen euro op. En beide gemeenten hopen uiteindelijk dat nieuwe eigenaren de parken weer laten uitgroeien tot aantrekkelijke recreatiebedrijven.

het weekend is natuurlijk weer voorbij gevlogen. Het is maandag. Ik kijk nog even terug op een hele fijne zondag die wij gisteren hadden. We zijn gisteren naar het AFAS Theater geweest in Leusden. Voor bij ons in de Jordaan. Hele mooie musical, moet je maar eens gaan kijken. En onderweg daarnaartoe zag ik hem rijden. Hè? De truck van Roanerze on a tour. En dit was Roanerze. Ze hadden het over de Peel in Brand. Oh, yeah.

gelijk. Het was zelfs zo leuk bij ons in de Jordaan, in het AFAS Theater in Leusden, dat ik mezelf vergist heb in de dag. Het was zaterdag, niet zondag. Maar fijn, kleinigheidje. Dit is Jason Derulo.

0: Horizon Verkeersupdate.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht is de vertraging vanochtend een half uur in de dagelijkse file tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer. A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 10 kilometer file. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Daar is de vertraging een half uur. De rechterrijstrook is afgesloten. Er staat verder nog een file op de A4 Rotterdam richting Antwerpen door twee ongelukken bij Hoge Heide, 6 kilometer. 3 kwartier vertraging, maar niet voor lang, want de weg is weer vrij. En dan de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Knoopend Ridderkerk, 26 kilometer file, 35 minuten vertraging. A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam tussen Knoopend Sabina en afrit Oud-Beijerland, 11 kilometer langzaam rijden. En 20 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen afrit Dussen en Den Bosch West, 13 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Horizon.
2: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

Een lekker feel-good plaatje op deze maandag van Suzy Quattro. If you can't give me love. Het theaterseizoen begint in de Smeltkroes in Marhezen dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk. Maar meteen wel met een naam voor Marhezen en omgeving nog onbekende naam. Namelijk die van Nathalie Baartman. En op zaterdag 10 oktober, aanstaande zaterdag, staat ze met haar 9e avondvullende voorstelling Deer op de planken bij AK de Smeltkroes in Marhezen. Mocht je geïnteresseerd zijn, kijk even of er nog kaarten zijn. I can

Note to Self kwam tot stand in Nashville, Tennessee. Douwe Bob schreef het nummer daar, hij nam het ook op. Al daar. En met de single wil hij mensen herinneren aan wat echt belangrijk is in het leven. En vooral aan dat het vaak kleine dingen zijn. En daar kon hij zomaar eens gelijk in hebben. Wat een leuke plaat is dit. Ja, het is echt ongelooflijk als we naar de temperaturen kijken van deze maandag. Nog 20 tot 22 graden. En dat in oktober. Goedemiddag.

Guus Meeuwis en we hebben tranen gelachen. Straks om 10:00 een nieuwe Horizon at Work met Jan van Dommelen tot 12:00. En dan komt de voetbalanalist naar alle waarschijnlijkheid weer naar boven in Jan. En nog veel meer, dus lekker blijven luisteren. In ieder geval gaan we u meenemen naar de nieuwe van Raccoon. Prachtige mooie plaat en die heet Dicht bij het vuur.

In het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger 2026 organiseren de vrijwilligerscentrales van Kordaat Welzijn gezamenlijk maandelijks een informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. En hierin staat kennis ontvangen, delen en ontmoeten centraal. En de eerstvolgende bijeenkomst, de wet bestuur en toezicht rechtpersonen, staat op de planning. En deze bijeenkomst vindt plaats op maandag 12 oktober van 8 tot half 10 in Theater de Hofnar. En dat vind je aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. Dit is Laid Back en de

If you wanna ride, don't ride a white horse. U bent gewaarschuwd. Laidback hadden wij dus. Het is bijna 10 minuten voor 9 geworden. Dat betekent dat we zo'n beetje aan het einde komen van deze Simple Simons. De allereerste voor deze nieuwe werkweek. Ik nodig u uit voor een dansje. Zijn dit de Kings?

0: Het was een wat latere hit van The Kinks. Je hoorde Come Dancing.
1: Radio Horizon.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze enigszins aangepaste Simpel Simons. We doen het, zoals ik eerder al zei, aan het begin van het programma op een eigen wijze manier ter vervanging van Rolf. Ik wens u nog een hele fijne maandag bovendien. Zometeen veel plezier met Horizon at Work met Jan van Dommelen vanaf 10 uur. Vanaf 12 uur tot 2 uur hebben we de muziek in het programma. De smaak van Zwaak met Peter Zwaak tussen 2 en 3 uur. Een nieuw tussenuur. Tussen 4 en 6 een nieuwe Echt van Echt. En later nog knooppunt Leen de Heide met Frans van Dam tussen 6 en 7 uur. En dan zijn we nog niet klaar. Wel nee, dan hebben we zelfs nog de Horizon Verbreed maandag editie. Kwam er een beetje moeilijk uit, maar wel goed bedoeld. Tussen 7 en 9 uur met Erik van Moorsel. Maak er een mooie maandag van.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
3: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 9 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
4: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
3: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
5: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
3: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het wordt minder druk, maar er staan nog steeds files. Op de A2 bijvoorbeeld Utrecht richting Den Bosch. Tussen Knoop het Everding en Zaltbommel, 16 kilometer. 40 minuten vertraging door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook die is afgesloten. En 40 minuten vertraging ook op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Breda-Noord en Afrit Dordrecht Centrum, 19 kilometer file. Een ongeluk op de A27 Breda richting Gorkum. Maakt de vertraging 3 kwartier tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 8 kilometer file. Kwartier op de A59 knoopt het Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk en Vlijmen. 11 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie Eeuwig Gezond. Van de eerste schoolarts en voorlichting over hygiëne tot vaccinaties, mentale gezondheid en crisiszorg. De expositie is ontwikkeld voor en door bewoners. Jongeren vertellen over mentale gezondheid, ouders delen hun ervaring met opvoeden en 100-jarigen geven hun kijk op gezond ouder worden. Ook vertellen hulpverleners over hun werk in situaties waarin iedere seconde telt. Bezoekers kunnen niet alleen de expositie bekijken, maar ook zelf meedoen. Via QR-codes kan je ideeën, ervaringen en wensen rondom gezondheid delen. De expositie Eeuwig Gezond. Te zien en te beleven tot 5 oktober in de Hal van de Hofnar in Valkenswaard. Tot zover het blokje Regio Agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhese heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
4: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 18 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 13 kilometer file. De A2 Utrecht-Den Bosch. Een half uur tussen Afrit Everdingen en Zaltbommel. De weg is wel eindelijk weer vrij. 10 minuten op de A27 Breda-Gorkum bij de brug bij Gorkum. Op de N261 Waalwijk-Tilburg tussen Efteling en Tilburg-Noord. 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Jan van Dommelen.

En dat om 5 minuten over 10 uur, op deze maandag de 5e oktober 2026. I don't feel like dancing. Nee, zeker niet op maandagmorgen. Luisteraars, goedemorgen trouwens, welkom. Horizon het werk met verdomme achter de knopjes. En deze opname van Sisters Sisters was onze opener in dit programma, deze aflevering. Bedankt wij Peter vannacht. Vanmorgen was vroeg ontwaken met Peter. Heeft even het Simple Simons het programma overgenomen. Maar ja, Peter, we zijn niet de enigste die vroeg op moeten. Ja, er zijn er wel heel wat meer die weer vroeg van de partij zijn. Goed, nou, dat mag ook, hè. Nou, het zonnetje schijnt, dat is niet verkeerd. Het is nog lekker weer een paar dagen van genieten. Dan, voetballen gisteravond. We kunnen lang en breed over discussiëren. Gaan we niet doen. Ze hebben gewoon toch gewonnen met 2-1. Het was de 100ste wedstrijd van Virgil van Dijk. Helemaal gegund, natuurlijk mooi. En dan kwamen de goals, die prachtige van Koopmeiners. Ja, die trap, joh. Hey, en dan Zirkzee maakt de beslissende 2-1. En dat is goed afgelopen. En we kunnen van alles aanvoeren. Er is niet veel veranderd. Het is wel wat van... Ah, het is toch... prima, toch?

Woman in a Black Dress. Get It On. Een groot hit voor de Hollies uit de jaren 70. En daarvoor hadden we Whitney Houston. How Will I Know? No. En ja, het wielrennen afgelopen weekend. Oeh, Demi Vollering, mooi. Europees kampioen op de weg met wielrennen. En gisteren was ook een... Echt, ik had de laatste kilometers live gekeken. Het was toch echt sensatie, hoor. Met Remco Evenepoel met een Italiaan op zijn schouders. Een Italiaanse achter hem die aan meezoog, zeg maar. En die dacht namelijk dat zijn kopman, of ja, een andere Italiaan, waarschijnlijk bij hun aan zou sluiten. En die zou dan gaan voor de Europese titel. Maar ja, toen kwam die ploegleider van die Italiaanse, op zijn Italiaanse natuurlijk, van hij gaat dat niet meer halen. En toen ging hij in één keer kop overnemen. Terwijl Remco Evenepoel de laatste kilometers constant op kop had gereden. Maar ja, dat is allemaal tactisch spel. En het leek er even op dat onze Italiaanse vriend ging winnen. Maar de wilskracht van onze zuidenbuur, onze Vlaming, Remco Evenepoel. Ja, even petje af voor. Jongen, wat gaf hij nu even een laatste zetje. En dat was genoeg voor hem. En natuurlijk alle felicitaties, zowel voor Demi Vollering als voor Remco Evenepoel. Europees kampioen op de weg wielrennen. 7.

Valerie. Ja. Althans, deze opname van Steve Winwood. En daarvoor hadden wij het huisje aan de zee. Dankjewel, jongen. Dankjewel. Ja, mooi. Zoe Levi ook nog gedraaid met huisje aan de zee. Dan op zoekje voor Shania uit Valkswaard. Gaan we een opname draaien van ABBA. Een audit van lang geleden. Maar toch, je denkt van, hé, ja, dat is inderdaad lang geleden dat we die eens gedraaid hebben op de radio. Je hoort hem bijna nergens meer. Maar, dat is jammer. Dat is een mooi nummer. Dance While the Music Still Goes On. ABBA.

Luister naar een aardig nummer, een aardig liedje. Tambourine, de band met High Under the Moon. En daarvoor hadden we ABBA met zo'n klassiekertje. Dance while the music still goes on. Nou, dance still goes on. Ook hier bij Horizon. We zitten op, even kijken, een paar minuten voor 10:30. Hoogste tijd voor Buddy Holly. Buddy, ga maar.

0: Hey, St. Peter, Flash and the Pan. Grote hit voor de jongeman en de band. En dan volgden wij Buddy Holly met Ray Vaughan. Ja, ook zo'n heerlijke. 3:30 over 11:30, de hoogste tijd voor collega Hans van Groezen. Die heeft ze weer bij elkaar, de agenda berichten.
1: Horizon, agenda.
2: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 8:30 tot 9:00. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveld safari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen en het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobiel dagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en bibliotheek De Kempen.

Ja, Jefferson Airplane met zangeres Grace Slick. En die stonden ook op Woodstock 1969. Dit waren ze met hun groot hit Somebody to Love. En wij bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendaberichten op deze maandag de 5e oktober. En gelukkig, de ober is weer aan de maand. Is er in de maand? Oh nee, stopt ober. De R is in de maand. Hè? De ober is in de maand. Sylvia Romley en het heet Hemel en Aarde.

Een van de vele hits van de heren Bee Gees, Waar is dan met One. En de volgende bij Edselia Rumbly met Hemel en Aarde. Ook zo'n mooie plaat. Dan heeft het volgende bericht. De A2 gaat dicht. Verkeer richting Maastricht wordt via Volkswagen België omgeleid. Verkeer dat vanuit het noorden richting Maastricht rijdt, wordt volgend weekend via Volkswagen België omgeleid. Rijkswaterstaat sluit vanwege werkzaamheden een deel van de A2 tussen de knooppunt Het Vonderen en Kerensheide af. Weggebruikers moeten rekening houden met flinke vertraging. Nou, voor het algehele bericht kijken we op de site van Rijkswaterstaat. Dan ben je helemaal op de hoogte hoe dat het er allemaal uit gaat zien. Help!

0: Van Maasakkers en zijn vrienden.
1: Ja, laat maar hangen. En hey, ga ermee.
0: En het waait ook niet zacht, dat is wel. We hebben er nog eentje voor de commercials en de nieuws van 11 uur hier bij Horizon het Werk. We doen dan met Maisonet en Heartache Avenue. Tot straks.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM-gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 11 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer. Zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Baterdorp. De rijbaan is dicht, de hoofdrijbaan tussen Leenderheide en Baterdorp. Een kwartier vertraging, rij om via de N2. De A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en de Haringvlietbrug. Door een kapotte auto 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

is een dijk van een hit, hè? Deze versie van Love is All Around, door Wet Wet Wet. Origineel van The Drugs uit de jaren 60. Zes minuten over 11 uur op deze 5 oktober. Luisteraars, wederom van harte welkom. Horizon Network op deze maandag. Zonnetje schijnt, lekker weertje, niet verkeerd. Even een luistertip voor de luisteraars. Voor vanavond bij Horizon Radio bij La Villa Strangiato hebben wij, even kijken, een mooi programma van Erwin Klochieters. Dat begint dan, hoe laat begint dan? 9 uur, hè? 9 uur vanavond. Met de Aaron Bennett Band. Die heeft die opnames gemaakt met interviews en dergelijke. Van 9 tot 11 uur vanavond La Villa Strangiato. Dit is Roxy Music met Brian Ferry en de rest van de band. En het heet Love is the Drug.

Uit het Limburgse, de formatie Highlight uit de jaren 70 en California. Here I come. Ja, en heeft iets weg van Pussycat, hè? Ja, dat klopt. Ja, die komt trouwens ook van het Limburgse, dus dat is niet zo moeilijk. Nee. En daarvoor hadden wij Roxy Music met Brian Ferry. I love is the drug. En hier is Michael Bublé. Michael Bublé? Michael Bublé, nou ja. Haven't met you yet. Nou, oké. Okay. Daar kan een verandering in komen, hè, bij sommige mensen. Ja.

0: verdwijnen.
1: Dansen aan de zee. Nou, kan het nog tot en met woensdag. Althans, qua temperatuur is het nog te doen. Is het even, nou, is gezellig. Droog weer. Nog even dansen aan zee. Anders dan niks te doen wel. Nee. Ja, een leuke plaat van de jongens uit Zeeland. Tuurlijk, bluff. Groot hit. 18 oktober, Vigoorhof van Heden. Die had weer optreden van Niels, de Voice van Vlaanderen. Op de zondag 18 oktober dus. In, weet het, aan de wedstrijd nummer 10, gemeente Bergijk. Was even mijn knopje kwijt, maar gevonden, ja. Mijn A4'tje moest even kijken wat we nu gingen draaien. Want je moet er een beetje voorbereiden. We gaan terug in de tijd met... we horen hem al een beetje op de achtergrond. Ja, met La La La. Stevie Wonder en het heet My Cherie D'Amour.

Dancing with Tears in My Eyes. Ja, kan gebeuren. Ultravox was dat bijna 11:30. Zo dadelijk de hoogste tijd voor de agendaberichten met collega Hans van Groezen. Maar eerst, wat moet ik nog meer vermelden trouwens? We hebben er meer gedraaid. Even kijken, Daydream Believer doen we straks even. Dat was dus dan ben ik mijn lijstje kwijt. Dansen aan Zee hebben we ook nog gedaan. Goh, we hebben allemaal niet gedaan vandaag. Ongelooflijk, ja. Ooit heb je dat, hè? Dan ligt een lijstje ergens tussen de koffie. Ja, niet gestoten of zo, maar bedoel, dat ding lag dan net iets te ver weg en dan wist ik het niet meer. Is de Josh Baker Selection, dat weet ik wel. A Little Greenback.

0: Het theaterseizoen in de Smeltkroes begint dit jaar weliswaar iets later dan gebruikelijk, maar dan wel meteen met een voor maar hezen omgeving onbekende naam, en dat is Nathalie Baartman. De Twentse Nathalie Baartman werd na haar niet afgemaakte studies psychologie en filosofie dramatherapeut in de psychiatrie. Maar zo zegt ze, aangezien ik beter tot mijn recht kwam als clown dan een volwaardig behandelaar, stapte ik over op het maken van cabaret. Dat die zelfreflectie juist was, werd bewezen toen ze na haar opleiding aan de Koningstheateracademie in Den Bosch in 2004 de persoonlijkheidsprijs won op prestigieuze cabaretten. Haar stijl wordt omschreven als eigenzinnig, met veel zelfspot en absurdistische op een Wim van Helsen-achtige manier. In de tentoonstelling Deer staat een treinreis naar Bern voor een jodelcursus met haar 12-jarige dochter centraal, dat uiteindelijk gaat over alles wat haar dierbaar is en wat haar deert. De voorstelling Deer is komende zaterdag 10 oktober in de Smeltkroes, en kaartjes kunnen online besteld worden via akadesmeltkroes.nl. Die voorstelling begint om 8:30. Valkenswaard krijgt er een 6e Vitality Club bij, en daarmee is Valkenswaard de gemeente met de meeste Vitality Clubs van Nederland. De Vitality Club is een initiatief van bewoners uit de wijk. Deelnemers komen wekelijks samen buiten voor oefeningen gericht op conditie, kracht en balans. Iedereen kan op zijn of haar eigen niveau meedoen. Na afloop is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken. De eerste bijeenkomst van de Vitality Club is op donderdag 8 oktober van 10 tot 11 in het Van Best Park. Deelname kost €1 per keer en aanmelden is niet nodig. Ben je nog op zoek naar leuke kinderkleding, speelgoed of andere spullen voor baby's en kinderen? Kom dan naar de kinderkleding- en speelgoedbeurs in Sterksel. Kinderkleding in mate van 74 tot 176, speelgoed voor binnen en buiten en allerlei kinderen- en babybenodigdheden. Zaterdag 10 oktober van 10 tot 12 uur. Een ochtend om lekker rond te snuffelen en misschien dat ene koopje te vinden. Opbrengst gaat naar het goede doel. Meer informatie vind je op kinderbeurssterksel.nl. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder het kopje Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.

instrumentaal. De grootste wereldhit aller tijden waarschijnlijk. De Shadows met hun Apache. En we bedanken Hans van Groezen wederom voor de agendabericht hier bij Radio Horizon op deze maandag de 5e oktober. En even doorpraten nog bijna 11:50. Ja, nou, toch weer gelukt. Moet een beetje uitkomen met mijn tijd natuurlijk. Dus ja. Dance Across the Floor. We doen dat met Jimmy Bohorn. Jimmy Bohorn.

Ja, ik kom er even tussendoor. Dat was Jimmy Borhorn met Dance Across the Floor. Ja, even een speciaal bericht nog eventjes. Door twee ongevallen is de A2 richting Eindhoven in noordelijke richting afgesloten. Dat meldt Rijkswaterstaat via social media. De ongevallen vonden vanmorgen plaats dicht bij elkaar tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Batendorp. Bij de incidenten zijn twee vrachtwagens en twee personenauto's betrokken. Alle vier de voertuigen moeten door een berger worden afgevoerd, laat Rijkswaterstaat.

Waterstaat weten. En verder is Rijkswaterstaat die meldt daarnaast dat er in zuidelijke richting een kijkersfile staat. Weggebruikers moeten rekening houden dus met extra reistijd. Houd het even in de gaten op de A2. We gaan nu naar, even kijken, Ross Stewart. Ja, Ross Stewart.

Ja, die drummer had het druk, hè, van de Dave Clark 5. Over and Over hebben we gedraaid voor je. En ook nog Ross Stewart en The Young Turks. Mooi op zijn plaats. En dit is een opname van Marshall en Haynes. En het heet Dancing in the City.

kom maar even snel tussendoor, luisteraars. Dit was alweer mijn laatste plaatje voor dit programma At Work. Ik dacht, er komt er nog één achteraan, maar dat kan je niet meer halen met de tijd. Dus dat doen we dan morgen maar weer. Zo straks, na 12 uur, de muziek van de smaak van smaak. Dan gaan we de middag in, vanaf 2 uur tot 3 uur, het tussenuur met Peter van Echt. Tussen 3 en 4 non-stop voor je. En tussen 4 en 6 echt van Echt met Peter van Echt. En dan gaan we de avond weer in. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Fijne dag nog. Geniet ervan, van het lekkere weertje. En tot morgen 10 uur. Dag.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent. Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biocide. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: De statie van

0: adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Weststraat. Mooi, op de statie.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
3: Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
7: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n drieën ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag, er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 in Maastricht richting Eindhoven 7 kilometer file tussen Echt en Gratum door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is waarschijnlijk nog een half uurtje dicht. Op de A59 Den Bosch Zonzeel bij Knoopend Hooipolder 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Peter Zwaag.

might know of the original sin. And you might know how

0: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
1: Weg ermee!
0: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon Verkeersupdate.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Eindhoven-Tilburg 5 kilometer file bij Moergestel. De weg is vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruijs en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkel en Schaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobieldagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter Swaak.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: De staatsie in Valkenswaard.

0: Franse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
2: DAB+
3: en overal online.
2: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 5 honden dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Horizon. Peter van Echt.

teenslippers met een tijgerprint. Verschenen ze destijds in Top of the Pops. Hadden wij muziek van Mutt met Tiger Feet aan het begin van dit nieuwe tussenuur. Maandag 5 oktober, een bijzonder goede middag. Leuk dat je luistert. En bedanken wij Peter Swaak voor zijn muziek in het lunchprogramma De Smaak van Swaak. Is dit...

tijd geleden deze hit van de Jacksons. Je hoorde I Want You Back. 3 weken lang verandert Heze Leende in 1 groot podium voor kunst, natuur en ook cultuur. Van opvallende follies in het bos tot muziek tussen de paarden en voorstellingen in huiskamers. De 11e editie van Kunstsmullen met als thema dit keer ruimtelijke verkenning staat in de startblokken.

McCollum speelde de drums als vervanger van Jan Pijnenburg, die op dat moment herstellende was van een zwaar auto-ongeluk en die later in het jaar weer terug zou keren. Was dit overduidelijk muziek van Doe Maar en de tekst ging over een vader-zoon-conflict. Het mocht duidelijk zijn. Je hoorde

Jeans Talk. Moesten we het zelf nog afmaken ook. Hadden wij Dr. Hook and the Medicine Show uit het grote jongerenonderzoek 2026 van Mediahuis en Mediatest, blijkt dat jongeren tussen de 15 en 35 jaar steeds meer behoefte hebben aan rust en minder digitale prikkels. Tegelijkertijd brengen jongeren gemiddeld 5,3 uur per dag door op hun mobiele telefoon. En in Kempen vroeg in Valkenswaard naar het telefoongebruik en social media gebruik van de jongeren. En uit het onderzoek blijkt dat 39% van de jongeren vindt dat het beter was geweest als social media nooit was uitgevonden. In Kempen ging in Valkenswaard de straat op en vroeg aan jongeren hoe zij zelf omgaan met social media en hun telefoongebruik. In Kempen maakte een verslag daarvan. Je kunt het zien op onze website, maar ook via YouTube. Dit is Brian Adams en Heaven.

Het allereerste tussenuur voor deze maandag, deze 5e oktober, hadden wij muziek van het album Reckless, Bryan Adams en Heaven. En heeft u nog een leuke suggestie voor mij? Laat het mij weten. Doe het via peter.vanecht@rtvhorizon.nl.

Melissa Etheridge en Like It The Way I Do. De maximum snelheid op de Gelderopseweg in Hezen op het gedeelte buiten de bebouwde kom gaat binnen 2 weken omlaag naar 60 km per uur. Dat meldt de gemeente Hezen-Leende. De gemeente vraagt weggebruikers goed op de nieuwe verkeersborden te letten. De weg is op dit stuk relatief smal en de fietspaden liggen dicht langs de rijbaan. En daardoor is er minder ruimte tussen auto's en fietsers dan op veel andere wegen. Aldus de gemeente Hezen-Leende. Met de lagere snelheid wil de gemeente zorgen voor meer rust, beter overzicht en meer veiligheid op de weg. Dus dat gaat veranderen daar. Binnen een paar weken, let op hè.

een leuk deuntje, deze hit van Mike Oldfield en Jorre To France. Ja, daar zaten we nog even op te wachten, inderdaad. Met de start van oktober gaat de finale maand van het NK Tegelwippen in. En ook dit jaar is er weer een flinke hoeveelheid tegels vervangen door groen. In de gemeentelijke competitie bij de categorie Kleine Gemeente bezet Kranendonk met 15.110 tegels. Momenteel de vijfde plaats. En de eerstvolgende gemeente en de camper is Bladel. Op plek 17 met de 12.701 tegels. De nationale tegelteller loopt ondertussen nog wel door richting de 25 miljoen tegels. Zometeen nog een

muziek van Isabel Usher. En niemand wil een popster. En daarmee staat zij genoteerd in de parade van dit moment. Even terugkomen op dat tegelwippen. De nationale tegelteller loopt dus ondertussen door richting de 25 miljoen tegels. En iedereen kan helpen om die mijlpaal te bereiken. Van één tegel uit de voortuin tot de complete tuinrenovatie. En gewipte tegels kunnen nog tot en met 31 oktober worden aangemeld via de website van het NK Tegelwippen. En hier is dan ook de actuele tegelstand online te volgen. En wie de 25 miljoenste tegel wipt en deze officieel aanmeldt, maakt kans op een gouden tuinkabouter en een tuinbon van 100 euro. Op donderdag 12 november worden de winnende gemeenten van het NK Tegelwip uiteindelijk ook bekendgemaakt.

Ja, en wie wil dat nou niet, hè? Een gouden tuinkabouter hadden wij Rihanna. Het heeft alles te maken met het NK tegelwippen. Maar genoeg daarover deze middag. Straks om 4 uur dan zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma Echt van Echt. Dit was het tussenuur. Morgen doen we uiteraard weer een nieuwe. Hebben wij voor je de nieuwe van Taylor Swift.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1.tv.
1: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
3: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Hak Weekblad, dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
7: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
8: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
8: DAB+
9: en overal online.
8: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
10: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en klein huishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
5: Weg ermee!
6: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
7: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
8: De Statie in Valkenswaard. Het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard, waar het voor iedereen fijn vertoeven.

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schinnen op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land viel op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Weert-Noord en Valkenswaard 25 minuten extra door bergingswerk. Er staat 8 kilometer file, de rechterrijstrook is dicht. En op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, je wordt er langs geleid via de vluchtstrook, maar je kan het beste omrijden. Via Den Bosch over de A2 en de A65. A59 Zierikzee Den Bosch, tussen Waalwijk en Nieuw-Kuik, doe je er een kwartier langer over door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

afgelopen weekend. Ik hoop dat u in ieder geval een heel goed weekend heeft gehad. En ja, het is weer maandag. Hè. We moeten er toch weer een dagje of vijf op wachten voordat het weer zover is. Alhoewel, wie werkt er nog 5 dagen in de week? Dat zijn er niet zo heel erg veel meer. 3 dagen, 4 dagen hooguit. Maar wij hebben uitzonderingen hier in ons team. Wij zijn er gewoon 7 dagen per week. Een bijzonder goedemiddag. Welkom bij deze nieuwe Echt van Echt. We gaan er iets leuks van maken. Dit is Simply Red.

van Son Mieu hoorde je voorbij komen. Molen Sint-Victor in Hezen heeft een drukke Peelandse molendag achter de rug. Zeker 70 bezoekers kwamen zondag langs. Meer dan de molenaars vooraf hadden verwacht. Zo schrijft mijnhezen.nl. Veel wind was er niet, waardoor de wieken stil bleven staan. Binnen was er genoeg te beleven en opvallend veel gezinnen met kinderen gingen toch de uitdaging aan om helemaal naar de kap te klimmen. Waar ze uiteindelijk beloond werden met een wijd uitzicht over Hezen. We kunnen een beetje meekijken op onze website. Ziet er prachtig uit. Muziek van Rod Stewart. Dit is Maggie.

0: Ja, was wel eens leuk om te zien hè, dat Max Verstappen gisteren weer eens een Formule 1-wedstrijd wist te winnen. Dus we zijn weer een beetje op de goede weg, denk ik dan maar. Rod Stewart hoorde je voorbij komen.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.

Light and Another Brick in the Wall. Het is een spreekwoordelijke muur die mensen in hun leven opbouwen. Elke slechte ervaring verandert in een steen of een brick in the wall en draagt bij aan die muur die je eigenlijk totaal niet om je heen wil hebben.

Het is 5 minuten voor half 5 geworden. Hadden wij Tiësto en Ava Max en de Motto. In het kader van het internationaal jaar van de vrijwilliger 2026 organiseren de vrijwilligerscentrales van Cordaat Welzijn gezamenlijk maandelijks een informatief programma voor vrijwilligersorganisaties. En de eerstvolgende bijeenkomst die staat op de planning. En dat gaat gebeuren op maandag 12 oktober. Het begint om 8 uur en het duurt tot 9:30. In Theater de Hofnar. En dat vindt u aan de Hofnar 10 in Valkenswaard. En het informatieve van die avond is de wet, bestuur en toezicht rechtspersonen. Het is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren.

0: van der Maat, de leadzangeres van deze Belgische band, won Ton Ton veel te vroeg van ons heen gegaan. In juni 2022 kreeg zij de diagnose ALS en een jaar later overleed ze op 62-jarige leeftijd in het universitaire ziekenhuis Leuven na euthanasie. Bea van der Maat, de leadzangeres dus van deze Belgische band, won Ton Ton, je hoorde I Lied and I Cheat. Dit is Pommelien Thijs en Atlas.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten, mijn jas is er zwaar van.

0: horizon.
1: Pommelien, Thijs en Atlas hadden wij. Straks een nieuwe aflevering van de Horizon Agenda met Hans van Groezen. En wil je daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Het gaat allemaal om het geld en iedereen wil steeds meer en meer en meer en nog een beetje meer. En er komt uiteindelijk alleen maar ellende van, toch? We zien het om ons heen gebeuren in de wereld. Dit is Meja met All About.

0: Ja, je zou maar in de auto zitten op dit moment, hè? Wel twee handen aan de stuur houden, alstublieft. Hadden wij The Village People, wat een hit was dit, hè? Met YMCA. Het is de allerhoogste tijd voor de Horizon Agenda.
1: Horizon Agenda.
2: Vrijdag 30 oktober organiseert Bibliotheek Budel een kindercollege over kinderen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Andrea Driessen, leesmediaconsulent en historica, vertelt over het leven van kinderen in oorlogstijd. Tijdens het kindercollege gaat het over kinderen die in deze periode opgroeiden. Hun leven leek op sommige punten op dat van kinderen nu. Ze gingen naar school, speelden met vriendjes en hadden plannen voor de toekomst. Door de oorlog kregen ze echter ook te maken met gevaar, onzekerheid en tekorten. Sommige kinderen moesten vluchten of onderduiken, andere kinderen verloren familieleden of vrienden. Tijdens het kindercollege krijgen deelnemers dagboeken, filmpjes en verhalen te zien. Zo wordt verteld hoe het was om als kind in oorlogstijd te leven in Brabant, de Kempen en andere delen van Nederland. Het kindercollege vindt plaats vrijdag 30 oktober van 3 tot kwart over 4 in Bibliotheek Budel en de deelname is gratis. Aanmelden kan via de agenda op bibliotheekkempen.nl. IVN Kranendonk heeft op de Baronie een belevingstuin met blote voetenpad aangelegd. De tuin bevindt zich achter een kasteeltje tegen de Bulder A. Bezoekers kunnen de natuur niet alleen zien, maar ook ruiken, horen, voelen en proeven. Er is onder andere een kleine fruittuin, een kruidentuin, een bijenhotel, een mollengang, een boomstronkenpad, een blote voetenpad en een wilgenhut. Dagelijks geopend van 9 tot 6 uur, de belevingstuin van IVN Kranendonk op de Baronie. GGD Brabant Zuidoost viert dit jaar het 100-jarig bestaan met de expositie.

0: de Hal van de Hofnar in Valkenswaard. Tot zover dit blokje regio agenda berichten. De berichten en alle andere activiteiten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

15 minuten voor 5 hadden wij Maroon 5 en Daylight. En alle berichten die je voorbij hebt horen komen in de Horizon-agenda. Je kunt ze ten alle tijde nalezen. Misschien dat het hier en daar wat te snel ging. Alhoewel, dat kan ik me bij Hans niet voorstellen eigenlijk. Maar mocht het wel zo zijn, kun je misschien straks na het avondeten nog even onze website bezoeken. Dit is Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry.

Wat een verhaal eigenlijk, hè? Uit het grote jongerenonderzoek 2026 is gebleken dat de jongeren tussen de 15 en 35 jaar steeds meer behoefte hebben aan rust en minder digitale prikkels. En uit onderzoek blijkt ook dat 39% van de jongeren vindt dat het beter was geweest als social media nooit was uitgevonden. Ja, dat is nogal een dingetje tegenwoordig, hè? Ja. Enrique Iglesias en Tired of Being Sorry. Dit is Ilse de Lange en So Incredible.

0: Ilse de Lange. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. So Incredible.
1: Het nieuws van bij ons.
2: De hits die je kent. Radio Horizon.
0: En daarmee gaan we straks na 5 uur natuurlijk door in het programma Echt van Echt. En later kunt u nog gaan luisteren tussen 6 en 7 uur naar de muziek in het programma Knooppunt Leenderijden van Frans van Dam. En later hebben we dan nog de maandageditie van Horizon Verbreed met Erik van Moorsel vanaf 7 tot 9 uur. Dit is Toontje Lager.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah, we turn it up.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lamienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhese heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
5: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
6: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
8: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard. En in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam heb je een kwartier vertraging. Dat geldt ook voor de A58 Breda-Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. En verderop richting Eindhoven bij Oorschot. 10 minuten extra. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg. De andere kant op dus. Minstens een uur vertraging tussen knooppunt Batendorp en Moergestel. Er staat 13 kilometer door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. Je kan beter omrijden. Via Den Bosch over de A2 en de A65. De A59 Den Bosch-Zierikzee voor Ter Heide 10 minuten vertraging. De N395 Oorschot richting Hilvarenbeek. Bij industrieterrein De Scheper een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

Britney Spears en Baby One More Time. Welkom terug bij deel 2 van het programma Echt van Echt voor deze maandag, deze 5e oktober. We kunnen het nog hebben over de maximum snelheid op de Gelderopse weg in Hezen, die binnenkort terug wordt gebracht naar 60 km per uur. De kinderboekenweek en ook het tegelwippen kunnen

Sea. Met de start van oktober gaat de finale maand van het NK Tegelwippen in. En ook dit jaar is er weer een flinke hoeveelheid tegels vervangen door groen. In de gemeentelijke competitie bij de categorie kleine gemeente bezet Kranendonk met 15.110 tegels momenteel de vijfde plaats. De eerstvolgende gemeente uit de Kempen is Bladel op plek 17 met 12.701 tegels. De nationale tegelteller loopt ondertussen door richting de 25 miljoen tegels. En iedereen kan helpen om die mijlpaal te bereiken. Hè? Van één tegel uit de voortuin tot een complete tuinrenovatie.

Stephen en de Disciples of Soul en Jore Forever. En op de website van het NK Tegelwippen is ook de actuele tegelstand online te volgen. En wie, ja, je moet het echt even in de gaten houden. Want wie de 25 miljoenste tegel wipt en deze ook officieel aanmeldt, die kan dus kans maken op die gouden tuinkabouter. En daar blijft het niet bij. Wel nee, je krijgt er ook nog een tuinbon bij van 100 euro. Op donderdag 12 november worden de winnende gemeenten van het NK Tegelwippen uiteindelijk bekendgemaakt.

beetje een ondergewaardeerd liedje misschien wel. Cadans en De Wind hoorde je. En daarvoor hadden wij nog Jeff Special. En we hadden trouwens nog de nieuwe van Sienna Spiro met Great Expectation. De maximumsnelheid op de Gelderopsweg in Hezen op het gedeelte buiten de bebouwde kom gaat binnen 2 weken omlaag naar 60 km per uur. Dat meldt de gemeente Hezen-Leende. De gemeente vraagt weggebruikers goed op de nieuwe verkeersborden te letten. De weg is op dit stuk relatief smal. En de fietspaden liggen dicht langs de rijbaan. En daardoor is er minder ruimte tussen auto's en fietsers en dan op veel andere wegen. Al dus de gemeente Hezen-Leende. En met de lagere snelheid wil de gemeente zorgen voor meer rust, beter overzicht en meer veiligheid op de weg. Hè? Dus laat je niet verrassen. Hè? Niet dat je denkt van nou, ik ga even snel op en neer. Over een paar weken gaat het in. Hou het goed in de gaten.

Ja, blijft een mooie plaat. The Human League en Don't You Want Me. En daarvoor hadden wij nog Belinda Carlisle. En Leave a Light On. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda voor deze maandag, deze 5 oktober. En tot in die tijd doen we deze nog van Spender Ballet en Gold.

0: In het uitvaartcentrum van Van der Stappen in Budel wordt een gratis informatieavond gehouden over het omgaan van verlies en rouw. Tijdens een rouwproces kan het lastig zijn houvast te vinden. Ook goed bedoelde adviezen uit de omgeving sluiten niet altijd aan bij wat iemand nodig heeft. Daarom is het belangrijk om de tijd en ruimte te nemen voor een rouwproces. Jeanne van Mierlo, rouw- en traumaopleider en therapeut, vertelt die avond over wat mensen kunnen tegenkomen tijdens een rouwproces. Ook worden verschillende handvatten besproken die kunnen helpen met het omgaan van verlies. Er is gelegenheid om vragen te stellen en deelnemers kunnen hun persoonlijke verhaal delen. Na afloop is er ook gelegenheid om persoonlijk vragen te stellen. De informatieavond vindt plaats in het uitvaartcentrum aan de Kleinschoterweg 2A in Budel op woensdag 21 oktober van 7:30 tot 9:30. Er is plaats voor maximaal 12 deelnemers. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail of telefonisch via 0495 430 260. Tot en met eind oktober kan je elke tweede vrijdag van de maand deelnemen aan een open rietveldsafari vanuit het cultuurhuis in Bergrijk. De safari voert je langs de Big Five, te weten de Abri en de Klok van Rietveld, het plantsoen in het park van Mien Ruys en de voormalige weverij De Ploeg, nu bekend als Rijksmuseum De Ploeg, het Brabantse icoon van de modernistische bouwstijl en Rietvelds enige industriële gebouw. Kaartje kost €15 en het koop je vooraf bij het ticketshop van het cultuurhuis in Bergrijk. Wie ook op latere leeftijd zelfstandig op pad wil blijven gaan, kan in september en oktober terecht bij de gratis Blijf Mobiel dagen in Valkenswaard, Borkelenschaft en Dommelen. Tijdens deze informatiebijeenkomst krijgen 65-plussers praktische informatie over de mogelijkheden om zelfstandig mobiel te blijven en met vertrouwen gebruik te maken van het openbaar vervoer en ANWB-automaatje. Aan het einde van iedere bijeenkomst staat een bus van Hermes klaar. Deelnemers kunnen daarin instappen en zelf bekijken hoe een moderne bus eruit ziet. De Blijf Mobieldagen worden georganiseerd door de gemeente Valkenswaard en Bibliotheek De Kempen. De eerstvolgende bijeenkomst is op maandag 19 oktober van 10 tot 12 uur in ons Dommelsplekske in Dommelen. Deelname is gratis, maar aanmelden verplicht en dat kan via de website van Bibliotheek De Kempen. En dat was hem dan weer, de Horizon Agenda. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder het kopje Agenda Net Binnen of aan de rechterkant onder 1 Kempen Regio Agenda.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

0: God's sakes, turn around.
1: Hadden wij Kenny Rogers en Ruby, Don't Take Your Love to Town. En daarvoor hadden wij nog de meest recente van Alex Warren, Emerald Eyes. En daar nog voor de Horizon Agenda. Hans, bedankt voor deze maandag. We hebben samen een hele lange dag gehad hier op Horizon. Doen we morgen weer trouwens. Maak er nog een fijne avond van en tot morgen uiteraard.

0: nieuws uit de regio.
1: De hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Ja, lekker ook, hè? Lady Gaga en Jordan nog de Dead Dance. Het zit erop, jongens. Bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met de muziek in het programma Knooppunt Leenrijden, verzorgd door Frans van Dam. En later nog Horizon Verbreed met Erik van Moorsel. Tot morgen.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
0: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Is jouw garagedeur aan vervanging toe? Bij Ambassa kies je niet zomaar openslaande garagedeuren. Je krijgt eerst persoonlijk advies, een 3D-visualisatie en een helder kostenoverzicht. Zo weet je precies waar je aan toe bent, gratis en zonder verplichtingen. Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl. Ambassa. Iedere deur een ambassadeur.
4: De Staatsie

0: juiste adres. Valkenswaardse gezelligheid zoals het hoort. We zien u graag aan de Frans van Beststraat. Mooi, op de statie.
1: Benieuwd wat past bij jouw woning en budget? Ontdek het garagedeurzekerheidsplan op ambassa.nl.
2: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je een kwartier vertraging op de A27 naar Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Het rijdt langzaam over 7 kilometer. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom, een kwartier extra tussen Barendrecht en Numansdorp. Je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook, want er zijn 2 rijstroken dicht door een ongeluk. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunt de Valburg en Paalgraven 25 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Van Dam.

0: 12 uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Veel vertraging nog op de A29 van Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Tussen Barendrecht en Numansdorp staat 9 kilometer door een ongeluk. Kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven. Tussen de knooppunt de Valburg en Paalgraven. 13 kilometer file en bijna 3 kwartier vertraging door een bus met pech. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

langzaam opgaan in de zinnen die me treffen als een bliksem met vernietigende kracht.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernielen, wil er niemand me vertellen dat ik alles.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. File nog op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Barendrecht en Numansdorp doe je 10 minuten langer over door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven 3 kwartier extra. Door een kapotte bus is de rechterrijstrook dicht. Verkeer van Arnhem naar Eindhoven rijdt het beste om via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Ja, met extra verkeersinformatie. Als je de weg oversteekt, kijk even uit. Er kan zomaar een zebra aankomen.

0: Dancing in the Street. David Bowie en Mick Jagger hoor je.
1: Horizon verbreed.
2: Erik van Morsel.
1: Tot 9 uur op Radio Horizon.
0: Exact 6,5 minuut over 7. Welkom bij de maandageditie van Horizon verbreed. Tot 9 uur ben ik bij je. En ja, het is dus weer maandag. En dus tijd voor muziek die je niet kent. Straks een onbekende track. Redelijk onbekende track van Billy Joel. We hebben vandaag natuurlijk ook weer Life is Life. Met vandaag ABBA en Simply Red in de opnames. Ja, oude meugens ook leuk. Met fijne muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En Erik zonder C met K. Waarin we natuurlijk weer op zoek gaan naar het origineel van een bekende hit. Dit keer deze van Paul de Leeuw.

0: is toch een lekker plaatje dit. Andere grote hit van haar, samen met Elton John, Don't Go Breaking My Heart. Maar dit was die andere grote solo hit van deze dame. We hebben het over Kiki D en I've Got The Music In Me. En daarvoor The Cure en Friday I'm In Love. Alleen op vrijdag, hè? Alleen op vrijdag. Niet op maandag, nee. Hé, het is er weer tijd voor. Waar is tijd voor? Nou, meer lekkere muziek, ja.
1: Jazzpolitieman hier. Ja. Hallo, ik ben Peter Godkorven van de Jazzpolitie.
2: Ik ben Herman Grimmer van de Jazzpolitie.
1: Meneer Van Moorsel, ik kom je arresteren wegens het te weinig draaien van de Jazzpolitie. Dus... Dat wordt nu onmiddellijk veranderd.
0: Nou, niet onmiddellijk. Ik wil best een plaatje voor jullie draaien. Doen we dan zo dadelijk, hè? Na deze van Douwe Bob. Dit is Note to Self. I can still

naast de jazzpolitie voor de deur staat en ze bevelen je om een plaat te draaien van diezelfde band. Ja, dan doe je dat natuurlijk. Voor je het weet heb je een flinke boete aan je broek hangen. Maar van de andere kant, ze hebben natuurlijk ook fijne muziek gemaakt. En dus draaien ze met veel plezier. De jazzpolitie, liefdesliedjes. Voorafgegaan door weer een andere Nederlandse artiest. Douwe Bob en Note to Self. Dan is het tijd, omdat het maandagavond is, voor muziek die je niet kent. Want ja, je hoort natuurlijk hit na hit hier Radio Horizon. Maar zo af en toe ook een onbekende plaat. Ik heb een album voor me liggen, een LP dit keer, Stormfront, van Billy Joel uit 1989. En op dit album stonden destijds twee hits. We Didn't Start a Fire en Leningrad. Ze staan er trouwens nog steeds op. Maar ook een nummer dat destijds bleef steken in de tipperaden. Nou, van dat album Stormfront draaien we van kant A track nummer 4. Dit is Billy Joel en I Go to Extremes.

0: altijd handig als je een sociaal netwerk hebt. Want mensen kennen is altijd fijn. Genesis en Jesus He Knows Me. En daarvoor Billy Joel, I Go To Extremes. Plaatje ken je waarschijnlijk niet. Maar nou, zo af en toe draaien we van die tracks, hè. Inmiddels 2,5 minuut over 7:30. Je luistert naar Radio Horizon. Horizon verbreed op de maandagavond. Tijd voor weer en verkeer. Vanavond helder, maar vannacht kan er hier en daar mist ontstaan. Kwik daalt de komende uren tot een graad of 10. Morgen is het wederom zonnig. De temperatuur loopt op tot een graad of 22. En ook woensdag nog volop zon. Dan is het een graad of 21 à 22. Maar daarna is het afgelopen met de pret. Vanaf donderdag meer bewolking en kans op buien. Overdag is het dan nog zo'n 15 graden. In de nachten deze week schommelt de temperatuur tussen de 7 en 12 graden.
1: Radio Horizon verkeersupdate.
0: En dan nog even een blik op de weg. Even kijken of er in onze regio nog vertragingen zijn. Nee, geen files. Nou, dan zijn we lekker snel klaar. Ik zeg lekker doorrijden maar.
1: Dit is Horizon.
2: Erik van Moor.

0: me.
1: Vier het najaar.
2: Vier het najaar.
1: Met Radio Horizon. De heerlijke Horizon najaarsavond. Dit is Horizon Verbreed.
3: Iemand zei dit is Annabel. Ze moet nog naar het station.

0: met Annabel. Ah, lekker toch. En daarvoor Human, dat was de Reagan Bowman.
1: Je had erbij moeten zijn.
2: Life is life.
1: Life is life.
0: Toegekomen aan Life is life. Want ja, het is weer maandagavond. En dan pakken we altijd een paar leuke, fijne opnames uit het rijke live-archief van Radio Horizon. Ik heb er weer twee voor je gevonden. Simply Red, zo dadelijk. Holding back the years in de live-uitvoering. Maar nu eerst in het voorprogramma. Ah, de dames en heren van ABBA. Dit is Eagle, ook weer live.

deze band heeft natuurlijk ook heel veel hits gehad. Simply Red en Holding Back the Years in de live-uitvoering. En daarvoor ABBA, ook die hebben hit na hit gescoord. Met Eagle, onder andere. En ook die hoorde je in Live is Live deze week. In deze maandageditie van Horizon Verbreed. Ik heb zo dadelijk nog Crescent samen met Danny Vera voor je. Met Make It a Memory. Maar nu eerst, Do You Rhythmics, When Tomorrow Comes. Hier op Radio Horizon.

zon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesterlee, Kranendonk en Valkenswaard. En de

0: Recep en Danny Vera.
1: Make it a memory.
0: Make it a memory.
2: Make it a memory.
0: En daarvoor die remix, When Tomorrow Comes. Ja, we moeten even afscheid nemen, dames en heren.
3: Bye!

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
3: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijker uitspreken tegen dat Russische gevaar.
2: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Ik kijk even op de klok. Bijna 8:04. Welkom in de tweede uur van Horizon Verbreed. Tot 9:00 ben ik bij je. Laat hem lekker aanstaan, zou ik zeggen. Ja, ja.

0: Morsel.
1: Radio Horizon.
2: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Marco Borsato, waarom nou juist de tweede nummer 1 hit hier in Nederland? En daarvoor The Army of Lovers. Het was een heel bijzonder stijl, maar ze hebben wel een leuke hit afgeleverd. Crucified. Welkom in de tweede uur van Horizon Verbreed. Blijf erbij tot 9 uur, hè? Want we hebben nog een hele hoop leuks op de agenda staan. Echt waar.

de jaren 80. Martika, Toy Soldiers. Ooit nog een keer een sampletje gebruikt van deze plaat. Door Eminem. Ja. En dan nu, dames en heren, jongens en meisjes, is het tijd voor hele oude muziek. Oude meuk is ook leuk. In het kader daarvan kiezen we iedere week een plaatje uit de jaren 60, 70 en 80 voor je uit. En die draaien dan achter elkaar. In het kader van oude meuk is ook leuk, want het is gewoon zo. Hey, Reach Out, I'll Be There uit 75. Gloria Gaynor komt zo dadelijk voorbij. We hebben daarvoor John Lennon uit 1981 met Woman. En we beginnen het rijtje van drie even in de jaren 60, 1967 om precies te zijn. Diana Ross en de Supremes en Reflections. Oh.

leuk is ook leuk. Lekker oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Iedere maandagavond in Horizon Verbreed. Gloria Gaynor, Reach Out, I'll Be There. Daarvoor John Lennon, Woman. En daar weer voor de Supremes en Reflections. Oh, maar we hebben ook nieuwe muziek. De nieuwe single van EOS is ook schitterend. Die heet Noorderlicht. Ik vind

Uit de gelijknamige James Bond film natuurlijk. Hè? Eind jaren 80, 87 uit mijn blote hoofd. The Living Daylight. Aha, was dat. En daarvoor iOS is ook schitterend. En de nieuwe single Noorderlicht. Vanavond helder, maar vannacht hier en daar wat mist. Tik daalt de komende uren tot een graad of 10. Morgen is het wederom zonnig. Dat is lekker. Temperatuur loopt dan op tot zo'n 22 graden. Tijd voor Enrique Iglesias. Dit is Escape.

is de Mystery to Me. Mr. Roy Orbison in 1989, een paar maanden nadat hij overleed, was het een hit. Het is trouwens geschreven door Bono en The Edge van U2. En als je ook heel goed luisterde naar dit nummer, dan hoor je dat ze ook meespeelden. Ja, zit een beetje U2 in verweven. Roy Orbison. En daarvoor Frank Boeien. Samen met zijn groep 1 miljoen sterren. En daar weer voor Enrique Iglesias. En Escape hoorde je. Ja, en dan is het weer tijd voor Erik zonder C met K. Hij ligt weer klaar, is voor groot glas. En met die loop gaan we dus op zoek naar de muzikale vingerafdruk. Speurtocht naar het muziek-DNA. We gaan op zoek naar het origineel van een bekende plaat, een grote hit. Dit keer deze verpaalde leeuw. Voorbij. Oh.

eind 1994 stond het nummer op nummer 2 in de Nederlandse top 40. Maar ja, van wie was het origineel? Dat is de vraag die we vandaag weer gaan proberen te beantwoorden. Het was in de jaren 90 nogal in om Italiaanse nummers te hertalen naar het Nederlands. Marco Borsato was er niet vies van en Paul de Leeuw ook niet. Zou je dan ook niet verbazen, ook het origineel van Voorbij komt uit het land van de pizza, de paus en de toren van Pisa. Riccardo Cocciante, die was de schrijver en de man die het als eerste opnam. Het heette toen nog Pour Elle, want ja, Riccardo was niet alleen Italiaans, hij was ook een beetje Frans. En daarmee hebben we hem dus gevonden, de oerversie van Paul de Leeuw's Voorbij.

Dat was natuurlijk een hele grote hit. Maar ze hebben er meer gehad. Weliswaar ietsje kleiner, maar toch. Womack en Womack, het zingende echtpaar. En Life is Just a Ball Game, hoorde je. En daarvoor het origineel van Paul de Leeuws Voorbij. Riccardo Cocciante uit Italië, maar dan wel in het Frans. Pour ey, dat was het origineel. Hey, zodat ik na de klok van 9 uur niemand minder dan Erwin Klokgieters met Liva La Villa Strangiato 2.0. Ik wens je heel veel plezier met hem. Ik ben er volgende week maandag weer om 7 uur stipt met een nieuwe maandageditie van Horizon Verbreed. Zodat ik dus veel plezier met Erwin en blijf luisteren, zou ik zeggen. Ik heb er nog eentje voor je. Terug naar de jaren 80. Met een plaat die geen hit is geworden. Jammer. Maar we draaien toch. John Wade, Missing You. Hoi.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
2: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Don't miss Erwin Klokgieters
1: every Monday night from 9 to 11 p.m. on Radio La Via Strangiato, exclusively on RTV Horizon. Keep listening and enjoy the music.
2: Ja, dat zullen we zeker doen. En zeker vanavond. Een hele goede avond en welkom hier weer in La Villa Strangiato 2.0. Natuurlijk hier op RTV Horizon. En mijn dank gaat ook nog uit naar Erik natuurlijk, die hier nog lekker even in de studio staat. Want hij op weg is naar zijn treinstation toe. Hè? Ja. Zeg ik het goed, Erik?
3: Ja.
2: Ja, en heeft natuurlijk wel lekker twee muziek gedraaid. Ja, een hele goede avond. En vanavond dus ja, een beetje een speciale uitzending. Want ja, zoals jullie wel weten zijn we vorige week vrijdag, zeg ik dat goed. Ja, inderdaad zijn we naar de App Band geweest in Vaals, ja, in het Vereinshoes, als ik het goed nog steeds uitspreek. En daar hebben we een heel mooi interview gedaan samen met Jan Thijssen met de band App. En die gaan wij daar in 3 delen uitzenden. Maar eerst gaan we even luisteren naar de John Hackett Band. Want zij spelen trouwens ook samen met de John Hackett Band. In Engeland wel. Dus ja, wil je daar naartoe, dan kan dat. Maar dan moet je wel naar Engeland toe. En dat is dan om precies te zijn. En dan ga ik wel eventjes spieken, want ik heb het hier staan. Dus met de John Hackett Band is dat op 29 oktober. Dus spelen ze samen in Newcastle. Dus met de John Hackett Band. Maar gaan we even luisteren naar de nieuwe album van John Hackett Band. En hier is het hele mooie nummer. I Talk to the Wind. John Hackett.

dat was Anne Canals. En we hadden het erover natuurlijk in het interview in deel 1 met de App Band. En daar werd Anne Canals ook nog even vernoemd natuurlijk. De drumster bij Rush. Ik dacht van, nou, dan laten we er een lekker plaatje van ze draaien. Nou, deel 2 staat inmiddels alweer klaar voor jullie. Dus, maar eerst, voordat we verder gaan, luisteraars, heb ik nog een nummer van de EBB Band. En wij gaan luisteren naar het nummer Red Light. Ja, en dan After Red Light, listeners, then we will broadcast the second part of the interview of the App Band. And stay tuned, after 10, the third part. We also play a request. I have 2 requests. One from Aaron, and I will play a song for Nikki, and it will be a song of Camel. White Camel, the Snow Goose. But then a revisit version with Camel did with the Snow Goose, but still very beautiful. Okay, here is the song Red Light.

0: return and never to be seen again.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
4: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
3: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Ja, My Music Is There van BTL, oftewel Beyond the Labyrinth, tegenwoordig onder de naam BTL. En heeft u goed geluisterd, dan hoorde u natuurlijk als achtergrondzanger natuurlijk ook daarbij de broer natuurlijk van Johan Lottegiers, Helmut Lotti natuurlijk. BTL, welkom in het tweede uur. En ja, ik vond het een toepasselijk nummer, My Music Is There. Ja, dat is de context dus eigenlijk wel. Welkom in de second hour of La Villa San Giacomo. En ja, all for all your listeners outside of Holland. The EBB part app band is now going on. And over 10 minutes, part 3 of the interview. And the live recording from het Vereinshaus. De middag, ja, de echte live recording dus, luisteraars. Dus dat, ja, dat is leuk, hè? Dan maken we het nog een keer extra mee, hè? Ja, welkom in het tweede uur. We gaan gauw verder, want ik wou ook nog een verzoekje doen. Dat leek me trouwens wel leuk. Camel, de Snow Goose. Want in de, zoals je al hebt gehoord in het eerste deel van het interview, ja, ging het over een beetje de muziek, hè, waar ze allemaal van hielden. En ja, we konden natuurlijk niet alles draaien, maar ik had denk, hey, deze leek me wel leuk. Want dat was wel verrassend, vond ik zelf, dat Nicky van EBB Camel benoemde de Snow Goose. En I like the Snow Goose very much. And I think this one is a revisited version of Snow Goose. And I think it's completely the same, but it's played again with the same instrument. But little there, he makes some changes in the music. And some new music in between, I understand, I read it. So here is Camel, especially for Nicky from the app band. Two parts of the Snow Goose. Part one, Reader. And of course, yes, of course. Yeah, Reader goes to town. Camel.

Ja, dat was een hele mooie opname. Ik moet eerlijk zeggen, hij klonk ook perfect gewoon. En het is gewoon in de zaal opgenomen. Hè. The Mirror was dat van de App Band, de Aaron Bennett Band. Thank you for the, thank you guys and girls and everything for the nice and beautiful interview. And next time, they will be here in our studio at RTV Horizon. Yes, we will do that. Ja, live at Vaals, het Vereinhaus, hoes, Vereinhaus, ja. Samen met Jan. Prachtig. The Mirror. Blijf luisteren. Ja, want ik heb nog wat klaarstaan. En nog een verrassing. Want ik had beloofd dat ik Take to the Stars zou draaien. Van ABB. So, especially for Aaron. Take to the Stars will be after the clock. After the news from 11 o'clock. So, after 11 o'clock. Take to the Stars is coming at our station. Oké, okay, you will, ja, yeah, oké, okay, after 11. Oké, okay. Pendragon, gauw wat nieuws. We gaan even naar Pendragon toe. Het laatste nieuws, er zijn nog 15 kaarten voor Pendragon in Zoetermeer. 15 kaarten nog verkrijgbaar. En dat is op 1 november, dus Pendragon in de boerderij 1 november. En dan zijn ze ook nog te zien 6 november in de Spirit of 66. Dus 1 november, de laatste kaarten, echt de laatste kaarten dus van Pendragon in de boerderij. Ja, wees erbij, een soort best-of concert. En hier komen ze aan. Pendragon van het mini-album Northstar, het nummer Phoenician Skies. Hier is Pendragon.

Ja, dat was David Freshman. Wauw, Full Moon. Heerlijk nieuw nummer van David. Binnenkort dus uit volop bezig dus met een nieuw album. David Freshman, thank you. Wilbur Knox from America, of course. And just 10 minutes ago, 20 minutes ago, you sent me this message. Luisteraars, we gaan er langzaam uit met twee nummers. We gaan als eerste dadelijk draaien Don't Give Me Your Sympathy van de nieuwe Time's Up. Van een nieuwe album wat uit is. Dus volop al te krijgen. Kijk even op de website van Time's Up of even op de Facebookpagina. Ze hebben een nieuw album uit en daar gaan we een nummer dus van draaien. En de titel is, wat ik net al zei, dus Don't Give Me Your Sympathy. En dan wil ik ook nog zeggen, er komt een nieuw album aan van Mostly Autumn binnenkort. En ze zijn ook live te zien natuurlijk. Want 5 en 6 december en 4 december, moet ik zeggen. Dus 4 december Spirit of 66 in Vierviers. 5 december Poppodium Boerderij in Zoetermeer. En 6 december Metropool in Enschede. 3 dagen dus Mostly Autumn in Nederland. En in april komen ze ook nog naar de Bosuil. Nou, maybe they can play together with the ABB band in de Bosuil. Who knows? I want to say thank you to all of you here in Holland, but also to David, to my friends, EBB band in England, Scotland, of course. And Scotland, I'm going to say that, yes. thank you very much, Aaron Bennett and all of you. And hope to see you in the studio and somewhere, who knows when, in the future. En ik wil iedereen natuurlijk ook weer bedanken voor het luisteren. Nou, geniet nog van Don't Give Me Your Sympathy. En daarna komt er bij Silhouettes of Stolen Ghost. Na de klok van 11 uur, want ik kon hem niet meer halen. Blijf vooral luisteren nog heel eventjes. Want daar komt nog Take to the Stars, zoals beloofd, voor Aaron Bennett zelf. Dus your song Aaron Bennett, Take to the Stars, will be played after the news from 11 o'clock. So, thank you very much. See you next time. Bye bye. En ga nog even lekker genieten. Hier is Don't Give Me Your Sympathy. Time's up.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 2 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken. Waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less. En zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder al parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijnheid tijdens een rechtszaak uit 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. De co-piloot van het Fly Dubai-vliegtuig dat wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt een graad of 20.